0: κέφι με ραφό.
1: Goedemorgen, Coltonville. Jij ziet zo op meer van radio.
2: Shine bright like a diamond.
3: Love it, I love it. Ma.
0: 360 radio. Ook wel even met een